John Farnham, You're the Voice. De waanzinnig tekstje liever in One Day in Your Life. Als het je Justin Timberlake, dan luister ze in je in deurne klokken heel. Don't